0: Nu kunt u zich naast de dicht is pas als het dan maar. Kent me hoe meestal kilometer zo'n uur. Zo'n vlees om de aard. Kent me hoe meestal zich naast. Ik kunt u de dicht om dan door de eiche. Kilometer dan maar als het was.
1: Kind?
0: Ach, schuurt het. Och iets ik heb wicht, wanneer ik ze eis, zag eis, goed zal u laat van de boord uit. Waar goed les ik dat eis is, is die moed stelt gewoon, is het wel uit die stoot. Eis, nog zieke, snanik, snanik voor je wist is het. Ik laat niet eens waar, ik schuil niet eens zo groot is dat. Dus is ik leed dat ik dat zie dat. Ik dacht de eindig dan. Het is geleid dat ik dat. Of zie dat.